sakei natitalo bena pierre chongo ma bene katona kauka batela kangai mwana mawa.